Gönü ve tağ merki kover kutsu ok ilah diğla Düva mit borken zay bol derim Ani Zö dizon su duncum zay bol harim ve tağ huna Besi kuayr Lungle electric van gorken zay bol le Düva mit gorken